U hoorde Stacey Kent, Bernard Lavillier en het Quatuor Ebène met het album Brazil. Dan nu het album Classic Meets Cuba van de Klutz Brothers en Cuba Percussion. Sinds de oprichting in 2000 heeft het veelgeprezen quintet Klutz Brothers en Cuba Percussion zich toegelegd op het creëren en verfijnen van een baanbrekend geluid. Classic Meets Cuba, de naam van hun eerste gezamenlijke project, is uitgegroeid tot een soort blauwdruk voor de unieke muziekstijl van het ensemble. Met hun onconventionele muzikale taal zorgen ze voor een verfrissende benadering van de werken van bijvoorbeeld Bach, Mozart, Beethoven en Brahms. De geestige, slimme arrangementen van Tobias en Kilian Forster en Tim Haan lokken het publiek naar een nieuwe wereld van dans en passie, samen met aanstekelijke levenslust.

Mother Earth van Fra Fra Sound. De band ontstond aan het eind van de jaren 70 uit een groep Surinaamse tieners die wekelijks bijeenkwamen in de Bijlmer voor jam-sessies. Fra Fra betekent mengvorm, maar ook vreemd, mysterieus, de onzichtbare connectie. In de jaren daarna groeide Fra Fra Sound uit tot een band van wereldformaat, maar de groep bleef trouw aan hun thuisbasis, de Surinaamse gemeenschap in Amsterdam. De band vermengt jazz, Afrikaanse ritmes, Caribische dansmuziek en Surinaamse kaseko en brengt een breed scala aan melodieën en thema's uit verschillende culturen samen.

Dat was het album Worship Mother Earth van Vravra Sound. Hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze Wereldmuzieknacht. De speellijst kunt u vinden op www.concertzender.nl. Dit programma werd samengesteld door Kobe Evans, met dank aan Muziekweb en Beeld en Geluid.

Goedemorgen, dit is de Concertzender en tot 10 uur is dit het programma De Ochtendeditie. We beginnen de aflevering van vandaag weer in Frankrijk. Dit keer met muziek van de familie Sainte-Colombe. Eerst hoort u van een van de zonen de suite voor gamba nummer 3 in F groot, gespeeld door Jordi Savall. En daarna voegt gambist Wieland Kuiken zich bij hem voor het concert voor twee gamba's, nummer 44, de Tombeau Les Regrets van Jean of Monsieur de Sainte-Colombe.

Dat was als laatste de Tombeau Les Regrets van Jean de Sainte-Colombe. Gespeeld door de gambisten Wieland Kuiken en Jordi Savall. En daarvoor hoorde u de derde gambasuite in F groot van Sainte-Colombe Le Fils. De Nederlandse Josina of Giustina Anna Petronella van Aersen componeerde onder de naam Josina van Boetselaar. Ze leefde van 1733 tot 1797 en was hofdame aan het stadhouderlijk hof in Den Haag. Ze heeft voornamelijk vocale muziek geschreven en dan vooral liederen met orkestbegeleiding. Sopraan Johannette Zomer zingt nu drie van deze liederen, begeleid door The Wolfish Band. Ze beginnen met Prenditi il Figlio.

Dat was als laatste het lied Che non mi disse un di van Josina van Boetselaar. U hoorde sopraan Johannette Zomer, begeleid door The Wolfish Band. En daarvoor hoorde u hen in Prenditi il figlio en Non sperar non lusingarti, ook van Boetselaar. We gaan verder met het opus 1 en het opus laatst van Clara Schumann. Haar eerste genummerde werk zijn 4 polonaises voor piano. Haar laatste compositie 3 romances voor viool en piano.

Lisa Batyashvili en Alice Zara Ott speelden de drie romances voor viool en piano, opus 22, van Clara Schumann. En daarvoor hoorde u pianist Jozef de Beenhouwer in het opus 1 van Schumann, vier Polonaises. In 1928 schreef Henriette Bosmans haar Trois Impressions voor haar favoriete instrument, de cello. De delen zijn getiteld Cortège, Nuit Calme en En Espagne. Ze worden uitgevoerd door celliste Doris Hochscheid met Frans van Rutte aan de piano.

Stephen Huff was de solist in het Concert voor Piano en Orkest nummer 4 in F klein, opus 82 van Xaver Scharwenka. Het City of Birmingham Symphony Orchestra stond onder leiding van Lawrence Foster. De Nederlandse componist Kees van Baren studeerde van 1924 tot 1929 muziek in Berlijn. Zijn docent muziektheorie daar was Boris Blacher. Begin jaren 30 studeerde Van Baren compositie aan het Rotterdams Conservatorium bij Willem Pijper. Straks hoort u muziek van Van Baren, maar eerst van zijn twee leermeesters. Het tweede strijkkwartet van Boris Blacher en daarna drie korte pianowerken van Willem Pijper.

Dat waren als laatste Three Dutch Folk Dances van Willem Pijper, gespeeld door pianist Robert Moeling. En daarvoor speelde hij van Pijper Thema con Cinque Variazioni en de Sonatine nummer 3. En we begonnen dit blokje muziek met het tweede strijkkwartet uit 1940 van Boris Blacher. Zowel Blacher als Pijper waren leraren van Kees van Baren. En met muziek van hem besluiten we deze ochtendeditie. U hoort zijn septet voor vijf blazers, viool en contrabas.

Dat was het septet voor viool, vijf blazers en contrabas van Kees van Baren uit 1952. U hoorde een uitvoering door Jolle de Wit fluit, Frank Mindera hobo, Aart Rozenboom klarinet, Kathleen White fagot, Vicente Zarto horen, Jaring Walta viool en Peter Stotijn contrabas. Tot zover deze aflevering van de ochtendeditie, vandaag samengesteld en gepresenteerd door Niklaas Hoekstra. Met dank aan Muziekweb. Ik wens u nog een mooie dag en graag tot morgen.

Dit is de concertzaal met Sans Souci. De vorige keer heeft u kunnen luisteren naar de Haffner-serenade, een waar meesterwerk en misschien wel het hoogtepunt uit Mozarts vroege periode. Mozart schreef de serenade in 1776 op 20-jarige leeftijd. Vandaag laten we meer muziek horen die hij in dat jaar componeerde. Mozarts voornaamste taak was uiteraard nog steeds de kerkmuziek. In dat jaar schreef hij een stuk of drie missen. U kunt gaan luisteren naar de zogenaamde Credo-mis.

Dat was de Sinfonia Concertante van Carl Friedrich Abel, uitgevoerd door Martin Job, viool, Susanne Regel, hobo, Katie Stevens, cello en het Main Barok Orkester onder leiding van Martin Job. Wolfgang Amadeus Mozart componeerde zijn klarinetconcert in A groot slechts enkele weken voor zijn overlijden. Het werk ontstond in Wenen voor de klarinetist Anton Stadler, een goede vriend en logebroeder van Mozart. Het concert is geschreven voor een bijzondere variant van de klarinet, de zogenoemde bassetklarinet, die een groter bereik had dan het instrument dat wij vandaag kennen en daardoor nieuwe, diepere klankkleuren mogelijk maakte. Mozart benut het volledige bereik van het instrument en weet zo een muzikaal betoog te creëren van hoog niveau. Van de lichte en dansante passages in de hoekdelen tot de verstilde, bijna tijdloze schoonheid van het adagio in het middendeel klinkt de klarinet als een zingende stem die moeiteloos schakelt tussen licht en schaduw. Het werk wordt dan ook vaak beschouwd als een muzikaal afscheid. U kunt gaan luisteren naar Nicolas Baillerou op bassetklarinet en de Kölner Academie onder leiding van Michael Alexander Willens.

U hoorde Nicolas Baldeyrou op basset klarinet en de Kölner Academie onder leiding van Michael Alexander Willens met het klarinetconcert in A groot van Mozart. Er is nog tijd voor het slotdeel van een symfonie van František Lessel. Hij was een leerling van Haydn en groeide uit tot een van de belangrijkste Poolse componisten van zijn generatie. Van zijn symfonische werk is weinig bewaard gebleven, maar het bruisende slotdeel uit zijn vijfde symfonie geeft een goede indruk van zijn talent. In een hoog tempo en met veel energie ontvouwt zich muziek die sprankelt en voortstuwt met hier en daar een vleugje Poolse kleur. Het is een kort maar opwindend einde van het programma, waarin de klassieke stijl nog één keer volop tot leven komt.

Zo klonk het finale deel van de vijfde symfonie van František Lessel door het Kammerorkester Basel onder leiding van Giovanni Antonini. Dit was Zwerven door de klassieke periode. De speellijst kunt u vinden in de gids op onze website concertzender.nl. Het programma werd samengesteld door Kees Koudstaal.

Jazz is, jazz leeft. Bij de Concertzender.

0: Dit was Jazz Not Jazz, samengesteld door Jan-Pieter Overmars.
1: Vive la France!
2: Dit is Chanson. En ook nu zijn we weer onder elkaar.
3: Entre nous.
2: Een heel intiem programma met vandaag Jos Benders.
4: Ze heeft volop geduld, zal altijd blijven wachten. En daarom heet dit nummer van...

0: Love Song op Amerika van Joe Dassin, verpakt als een liefdesboodschap, tenminste zo zou je het kunnen zien.
1: Avec Jos Menders, nous sommes entre nous.
0: In Frankrijk een huilend kind vragen, dis-moi pourquoi tu pleures enfant. Dat moet je Nana Mouskouri laten doen en ziet een glimlach verschijnt. Dis-moi

0: Dat wil je toch meezingen, dat nummer. Nana Mouskouri, de grootheid met Mon Enfant, vond je het ook zo mooi. Troost bieden in muzikale akkoorden.
1: Entre nous, la musique de nos idoles.
0: Tatjane, die van jou, zou je dat chanson kunnen vertalen van Carla Bruni. Begeleid door bijzonder tromgeroffel die haar boodschap kracht moeten bijzetten. En die luidt, je moet het begrijpen, u bent mijn heer, je bent mijn liefje. Je bent mijn vaste tijd, je bent mijn waanzin, mijn allemaal gaan. Je bent mijn gezegende brood, mijn prins die betovert. Wat heeft hij het goed, hè, die Nicolas Sarkozy. En ze voegt er nog aan toe, ik ben van jou.
2: Y'en a qui craquent, y'en a qui craquent. Y'en a qui dérapent, y'en a qui startent. Certains accourent, d'autres se traînent, certaines se courent.

0: je serai tien.
1: Geliefd zangeres, vind ik tenminste. Carla Bruni in Tatienne.
2: Entre nous, vous souhaite une bonne journée.
1: In La Paloma Adieu gebruikt Mireille Mathieu deze woorden. 'S avonds zong mijn moeder voor ons toen ik een kind was. Het verhaal van een verloren boot en een witte vorm.

0: Gebaseerd op een Spaans nummer uit 1861 met latere versies van Bill Haley, Elvis Presley en dus nu Mireille Mathieu, La Paloma Adieu.
1: Entre nous.
2: Entre nous. Un programme avec de la musique française.
0: Ze verontschuldigt zich dat ze er zo heimelijk op kouste voetjes vandoor gaat, maar spreekt met ons af in een andere wereld. François Zardy, dierbaar iemand. Met haar willen we ons graag aan die afspraak verbinden. Het chanson heet Rendez-vous dans une autre vie.

0: Afspraak, dus in een ander leven, bijna een gebed van de 2 jaar geleden overleden Franse icoon François Zardy.
1: Liberté, égalité, fraternité.
2: Uit het mooie Frankrijk is dit Paul Bourbon.
3: Vive la France.
4: Charles Aznavour kondigde in 2014 aan dat hij afscheid zou nemen op zijn 100ste verjaardag. Het mocht niet zo zijn. Op 5 oktober 2018 werd Aznavour geëerd met een staatsbegrafenis. Emmanuel Macron prees hem.
5: Pendant tant et tant de décennies aura rendu notre vie plus douce. Nos larmes moins amères.
4: Al zoveel decennia lang heeft hij ons leven zoeter gemaakt, onze tranen minder bitter, aldus de Franse president. Tijdens de uitvaart werd zijn chanson Amenez-moi ten gehore gebracht met de toepasselijke passage Neem me mee naar het einde van de wereld, naar het wonderland. Tot het laatste moment bleef hij de wereld verwennen, met optredens van Moskou tot New York. De Frans-Armeense artiest zong een lied niet alleen, hij acteerde het. Aznavour had niet zomaar liefdesverdriet op het podium. Nee, hij stierf er telkens bijna aan, schreef het Parool. Ter illustratie, mourir d'aimer, sterven van liefhebben.
6: Avec leurs petites idées, mourir d'aimer.
4: Of et pourtant, met de zin desondanks houd ik nog van jou.
7: Et pourtant, je n'aime que toi, et pourtant.
4: En désormais, vanaf nu af aan zal men ons niet meer samen zien.
8: Désormais, on ne nous verra plus ensemble.
4: Charles Aznavour werd op 22 mei 1924 uit Armeense ouders in Parijs geboren. Als kind zag hij hoe zijn vader Oost-Europese liederen zong in diens restaurant. Op zijn 9e debuteerde hij in een buurttheatertje. Zijn interesse voor het podium was gewekt. Aznavour twijfelde echter aan zijn eigen kunnen. Te klein, een beperkte stem, een te grote neus. Hij werd privésecretaris van Edith Piaf, die hem stimuleerde om toch te gaan zingen. In het chanson Je m'en voyais déjà zong Aznavour: op een dag kom ik om hen mijn talent te tonen.
9: Mais un jour viendra, je leur montrerai que j'ai du talent.
4: Het lied bezorgde hem zijn eerste staande ovatie in 1961 in het Alhambra Theater in Brussel. Charles was toen al 36. De nummers van Charles Aznavour zijn gezongen door vele artiesten, waaronder Elton John, Edith Piaf, Céline Dion, Fred Astaire en Placido Domingo, om er een paar te noemen. She werd meer dan 175 keer gecoverd.
10: She may be the face I can't forget. A trace of pleasure or regret.
4: Hier encore, meer dan 250 keer.
11: Hier encore, j'avais 20 ans, je caressais le temps. Et jouais de la vie, comme on joue de l'amour, et je vivais la nuit.
4: Le plaisir démodé, zelfs meer dan 300 keer.
12: Viens, découvrons toi et moi. Les plaisirs démodés.
4: Charles Aznavour werd in 1998 door de Amerikaanse nieuwszender CNN bekroond met de titel The Greatest Artist of the Century. Het lied La Mama is geschreven door Robert Gall, vader van Frans Gall. Wie anders dan Charles Aznavour was in staat om de emotie uit te dragen van de kinderen die aan het sterfbed van hun oude moeder staan? Dit is de meester, Charles Aznavour met La Mama.
13: Ils sont venus, ils sont tous là,

0: Loflied opgedragen aan de persoon die ons droeg, onze mama en al die andere moeders. La mama, Charles Navour. Dank Paul.
1: Entre nous, la musique de nos idoles.
0: Stellig, zo kan je Vicky Leandros noemen als ze zingt Ik ben zoals ik ben. En in haar woorden...

0: Vicky niet anders was?
1: Je ne suis pas pudique.
0: Ze noemde zelf de titel.
1: Je suis comme je suis.
0: Zo.
1: La, la, la, la, la, la.
0: De grote Vicky Neanderthals beslaat dus een beetje dezelfde tijdsperiode als Mireille Mathieu. Die heb je dit uur al eerder gehoord. Voor de liefdesboom, die we ook draaien, tekent Frida Bocara. Altijd mooi en helemaal Bocara, dus zeker mooi. Dit is L'Arbre d'Amour.

0: Frida Bokkara met L'Arbre d'Amour. We blijven bij Franse sterren. In Jolie Môme bezingt Juliette Gréco een portret van een meisje dat zich niets aantrekt van wat de wereld van haar verwacht.
1: C'est toute nue sous ton poule, y a la rue qui est ma vie.

0: c'est qu'une chose de la vie qu'on arrose, qu'on oublie, joli môme. T'as qu'une paire de mirettes au poker à des conquêtes, joli môme. T'as qu'une rime au bonheur, ah faut que ça rime ou que ça pleure, joli môme. T'as qu'une source au milieu qu'éclabousse du bon Dieu, joli môme. T'as qu'une porte en voile blanc que l'on pousse en chantant, joli môme. T'es qu'une pauvre petite fleur qu'on guimauve et qui meurt. T'es qu'une femme à repasser quand son âme est froissée, joli môme. T'es qu'une feuille de l'automne qu'on effeuille monotone. T'es qu'une joie en aller et va chez lui la retrouver, joli môme. T'es toute nue sous ton poule, y'a la rue qui est ma boule. T'es toute nue sous ton poule, y'a la rue qui est ma boule. Joli môme.
1: Juliette Gréco, moeder die tijdens haar leven haar dochter verloor aan kanker. Dit was haar Joli Mome. Ik begroet Frank Steins, wekelijks bij ons, muziekspecialist. Speelt in het orkest van André Rieu en Bion Trenoux is die gewaardeerd muziekanalist. Vandaag over een zanger die ook dicht bij mijn hart zit, Gérard Lenormand.
2: Gérard Lenormand, La Ballade des gens heureux. Ja, Jos, dat zijn wij, hè? Jean Zereux, toch?
1: Zeker.
2: Nee, het is een heel leuk liedje. Het is een 6/8 wals. Er zitten geen grote sprongen in de melodie. Alles blijft dicht bij huis. Het is niet echt een liedje waar ik muzikaal veel over kan vertellen. Maar het heeft een parallelle met het liedje van Adieu, Monsieur le Professeur, dat we een paar weken geleden draaiden. Want ook dit liedje is geschreven in een tijd van grote onrust. 1975. Nou ja, in Frankrijk was alles onrust in die tijd, hè? Maar zingt hier Gérard Lenormand iets gewoon radicaal eenvoudig. Gelukkige mensen hebben weinig nodig. Gewoon een lied, of een vriend, of een hand. En dat laat hij ook muzikaal zien. De harmonie blijft vrijelijk rond de grondtoon. Er zit geen drama in. Alsof het lied zelf zegt van, goh, doe maar rustig, blijf maar even hier. En doe even niet mee aan alle onrust. En daarmee is het misschien niet het meest grote chanson dat Frankrijk ooit heeft voortgebracht. Maar wel het meest geruststellende.

0: een gans intiem programma van Jos Benders.
1: Dat is Erne van Us.
2: De wind in je haren, de zon aan de horizon. Jean Ferrat, geliefd bij velen, beschrijft de schoonheid van het leven. En daarover zingen, dat doet Ferrat met plezier in C'est beau la vie.
3: Le vent

Geniet van het leven en muzikale akkoorden. Jean Ferrat was dat. Hij wisselt af met Jane Birkin. En die bezingt de verboden spelletjes van haar dochter in Les Yeux Interdits.

0: Merci d'écouter Entre nous.
1: De moeder van het Franse chanson, en zo mag ik haar noemen, Edith Piaf. Dit prachtige nummer dat ze gaat zingen, dateert uit 1949. Hymne à l'amour, voor alle moeders.

0: Edith Piaf was bij je met Hymne à l'amour, hymne aan de liefde. In Frankrijk en Monaco wordt Moederdag Fête des Mères gevierd op de laatste zondag in mei. En de Fransen die raakten door Amerikaanse soldaten voor het eerst bekend met het vieren van Moederdag tijdens de Eerste Wereldoorlog. Ben jij een Franse moeder en luister ook jij naar Entre Nous? Dan wens ik je nu al een prachtige Fête des Mères. Namens mijn copain Jan Daams, redactie Frank Steins Muziekologie, Henny Boerboom en Paul Boerboom Muziekkeuze, Mark Keurs en John Klinkenberg Techniek en Felix Meurders voor de eeuwigdurende bijstand. En de clips die waren van de mond en de stem van Florence Ferrara. Allemaal kinderen van moeders aan wie we deze dagen extra denken. Bisous.
1: Vive la France.
2: Hey, psst. Chanson zit erop voor vandaag. Volgende week is de animateur Sylvester Hoogmoed.

Mambo is een herhaling van een serie programma's die we tussen 1998 en 2006 met veel succes hebben uitgezonden. De muziek staat nog steeds als een huis, dus laten we deze graag nog eens horen. Let niet op telefoonnummers of data van concerten. Die blijven uiteraard in het verleden. Verdere informatie vindt u op onze website.

Dit is Mambo met het tweede deel over Orchestra Broadway, ofwel Orchestra Broadway of gewoon Broadway, zoals de New Yorkers zeggen. Het charanga-orkest van Cubaanse afkomst met de meeste optredens in de danszalen, maar ook op privéfeesten. Veel opnames worden er niet meer van de groep gemaakt, daar is eenvoudig geen tijd voor. De plaat waarmee zij het grootste succes boekte was Pasaporte uit 1977. Broadway was al lang niet meer een puur charanga-orkest. Eddie Cervenkon en zijn groep hadden aan de charanga de geluiden van de grote stad New York toegevoegd door trompet en trombone te gebruiken en door zelfs ritme op flesjes frisdrank te laten slaan.

We vervolgen met een overbekende song, Three Little Words. Ook weer een song uit 1930. Gelanceerd door de Rhythm Boys, met onder meer Bing Crosby, en begeleid door de band van Duke Ellington. Don Byas is de eerste solist. Na Harry Carney, Johnny Guarnieri en de alt van Tab Smith mag Coleman Hawkins zich uitleven in twee chorussen, waarin de drummer Sid Catlett, de grootmeester, steeds heftiger achter de vodden lijkt te zitten. Hier is Three Little Words.

In Battle of the Sexes, gecomponeerd door Coleman Hawkins, is de eerste solo voor Hawkins. Na Guarnieri krijgt Don Byers ruimte voor twee chorussen. En na een toespeling op de stijl van Fats Waller door Johnny Guarnieri zorgt Coleman Hawkins voor een ijzersterke slotverklaring die in de loop van het tweede chorus nog een overtuigingskracht wint. Hier is Battle of the Sexes.

Het sax-ensemble van Coleman Hawkins sluit af met twee takes van Louise. Daarin neemt Hawkins de eerste tenorsolo voor zijn rekening. Na de solo van Harry Carney is Don Byers aan de beurt. En die laat zich na een halve chorus al opzij zetten door de alt van Tab Smith. Waarna Hawkins het laatste woord heeft. Hier zijn ze, twee takes van Louise.

Don Baez heeft ook een bijdrage geleverd aan de weerbaarheid van de Amerikaanse strijdkrachten tijdens de Tweede Wereldoorlog door mee te doen aan een V-Disc All-Star Jam Session. Deze Victory Discs werden tussen 1943 en 1949 speciaal voor leger, luchtmacht, marine en de kustwacht geproduceerd door bestaande bands en door ad hoc combinaties. Rosetta is een van de talloze staaltjes slagveldvitamines die door de muzikanten gratis werden geleverd aan hun strijdende landgenoten in Europa, Noord-Afrika en Azië. Via twee takes van Rosetta gaat u horen hoe bevlogen deze acht muzikanten de moed erin proberen te houden. Trummy Young trombone, Bill Clifton piano, Don Baez tenor, Charlie Shavers trompet, Ernie Cacheres clarinet, Bob Haggard bas, Herb Ellis gitaar en Spex Powell drums. Twee takes van Rosetta.

In januari 1945 is Don Byers weer eens aanvoerder. Van een quintet in dit geval. De stevig uitpakkende Louis Armstrong-discipel Joe Thomas, afkomstig uit een voorstad van St. Louis, vormt samen met Don Byers de frontlinie. De ritmesectie bestaat uit Johnny Guarnieri, de bassist Billy Taylor Sr., die tussen 1935 en 1940 faam heeft verworven als onverstoorbare bassist in het orkest van Duke Ellington, en de drummer Cozy Cole. Vier stukken, Pennies from Heaven, Should I, You Call It Madness, But I Call It Love, plus een compositie van Don Byers, Jamboree Jump.

welkom bij uitzending 8 van Shades of Blue. Mijn naam is John F. Klaver en dat was een stevige binnenkomer. Dat was Future Soul van de Tedeschi Trucks Band. Ze hebben een nieuw album uit dat ook Future Soul heet. En we gaan deze uitzending eens even luisteren naar dit bekende echtpaar Susan Tedeschi en Derek Trucks. Ze zijn apart begonnen met ieder hun eigen band. En ze kwamen elkaar on the road vaak tegen en dat klikte op meerdere vlakken. Ze zijn een gezin begonnen en ze zijn ook een eigen band begonnen. Of ze zijn samen dus een band begonnen, de Tedeschi Trucks Band. Maar we gaan eerst even terug naar toen ze ieder nog hun eigen band hadden. Dit zijn drie nummers van Susan Tedeschi en ze zingt voor ons Gonna Move, Little by Little, and Don't Think Twice, It's All Right.

Dat was Susan Tedeschi met Gonna Move Little by Little and Don't Think Twice, It's Alright. Als je goed geluisterd hebt, dan hoorde je al een guest appearance van Derek Trucks. En zoals ik al vertelde, dat klikte erg goed en ze zijn dus maar hun eigen band begonnen. Maar we gaan eerst even nog luisteren naar Derek Trucks toen hij nog zijn eigen band had. We gaan naar twee nummers luisteren. Get What You Deserve en Any Day. En Derek Trucks is al heel erg jong begonnen. Ik hoorde dat hij op zijn 10e al aan het toeren was. Zijn oom Butch Trucks was een van de drummers van de Allman Brothers. Derek Trucks heeft later ook in die Allman Brothers band gespeeld. Maar eerst eens even Get What You Deserve en Any Day.

Ja, en hier kun je goed horen wat een te gekke live act dit is. Ik heb ze een keer live gezien bij Moulin Blues en ook ontmoet backstage. En ja, te gekke mensen, te gek optreden. Dat was echt een optreden wat ik nooit vergeet. En ook om backstage even met ze te kunnen praten. Trouwens, wil je met mij kunnen praten? Dat kan ook. Stuur even een mailtje naar johnfklaver@gmail.com. En ik hoor graag je suggesties voor dit programma. Oké, dan zijn we nu bij het moment aangekomen dat Susan Tedeschi en Derek Trucks hun band samenstelden. En zij begonnen met het album Revelator. Ja, en dan staat inmiddels een klassieker op. Dat is Midnight in Harlem. Sorry, Midnight in Harlem. Dat is een nummer met een van de allermooiste slide gitaarsolo's. Ja, dat durf ik wel te zeggen. Dus die gaan we even luisteren. Luister vooral naar die spanningsboog die Derek Trucks weet vast te houden. Dat vind ik echt heel knap in die solo. En daarna nog een nummer, dat is Come See About Me. En dan spreek ik jullie na die twee nummers weer even.

Ja, ik denk niet dat ik te veel heb gezegd toen ik zei dat dat een van de mooiste slide gitaarsolo's is aller tijden. Derek Trucks in Midnight in Harlem. Ze hebben een nieuw album uit, dat heet Future Soul. En ja, ze gaan eigenlijk op dezelfde voet verder met hun soulmuziek, bluesmuziek, funkmuziek. En we gaan naar twee nummers luisteren van dat album. Dat is Crazy Crying en I Got You.

Tja, ik weet niet wat jullie hiervan vinden, maar ik word er heel blij en heel enthousiast van. Ik vind het zo te gek hoe zij dat neerzet. Het is zo'n fijne vibe. Het is zo'n grote band. Twee drummers, een blazerssectie, background singers, toetsenist. Maar het is zo'n eenheid en ze brengen zoveel positiviteit. Het is echt heel fijn om naar te luisteren. En wat ik al zei, live is het ook te gek. Dus we gaan nog één live nummer luisteren van het album Everybody's Talking. En dat is Love as Something Else to Say. Maar eerst dankjewel voor het luisteren. En mocht je mij willen bereiken, dat kan op johnfklaver@gmail.com. Ik hoor graag van je. Oké, fijne dag. En dit is Love as Something Else to Say van de Tedeschi Trucks Band.

on. Without that gal of mine, got to have her loving on.

love all the time. Ja, dat was Joe Thomas. Gotta Have Her Lovin' op tenorsaxofoon en zang. Daar gaat het vandaag een beetje om. Joe Thomas, die ik wel beschouw als de vader van de al die rauwe, ongetemde rhythm and blues saxofonisten. Ik sta daar niet alleen in. Ik heb dat ook gehoord van Ornette Cobb en Joe Houston, die daarmee aankwamen. En ik denk dat Freddie Mitchell ook wel die mening toe was gediend. Joe Thomas kwam in de jazz terecht via allerlei kleine bandjes en een paar grote namen, Stuff Smith namen en Horace Henderson. Maar daar heeft hij geen platen mee gemaakt. Zijn platendebuut was met het orkest van Jimmy Lunsford, waar hij furoren mee zou maken. Flaming Reeds en Screaming Brass uit 1933, gevolgd door Jazznocracy uit 1934.

Jazznocracy was dat. Van het orkest van Lunsford. Met Joe Thomas tenor en Russell Bowles trombone. Dat nummer was zo populair dat het ook de herkenningsmelodie werd van het orkest. En de muzikanten hadden er ongelofelijke schurft aan. En dat duurde tot de jaren 40. En toen kwam Uptown Blues als herkenningsmelodie. En dat vonden ze veel leuker. We gaan verder met Swinging Uptown. Waar de alt-saxofonist Willie Smith is, 1934. Ragging the Scale, uit 1937. Frisco Fork, ook uit 1937. En Le Jazz Ot, 1939.

The Jazz Hot uit 1939 van het Jimmy Lunsford Orkest met Joe Thomas, tenorsaxofoon. Dat nummer was genaamd naar het Franse tijdschrift van Luc Panaché, wat kennelijk nogal positief schreef over de Lunsford Band. We zitten in 1939, we gaan naar 1940. Een grote hit voor het Lunsford Orkest met Joe Thomas als zanger en als tenorsaxofonist. Twee delen. Het was een 78 toeren schijf met een nummer wat op de ene kant begon en op de tweede kant doorging. Willie Smith is de alt-saxonist, Russell Bowles de trombonist en Paul Webster de trompetist. Dinah.

Dinah. Nou ja, dat was dus wel een hele duidelijk statement van Joe Thomas. Arrangement van Cy Oliver, overigens. Het volgende nummer, Holiday for Strings, is gearrangeerd door Eddie Wilcox. Dat was de pianist van de band. En dan zitten we in 1943 of 44. Russell Green is de trompetist en dat wordt gevolgd door Little John uit 1945.

Dit is nog steeds de concertzender World of Jazz. Met het programma Jump, gewijd aan Joe Thomas. De vader, volgens mij dus, van alle scheursaxofonisten. In 1947 overleed Jimmy Lunsford. Het orkest werd voortgezet door Joe Thomas en Eddie Wilcox. En dat gebeurde nog ongeveer 2-3 jaar. En daarna stapte Joe Thomas eruit. We horen van het laatste orkest, dus ja, de Jimmy Lunsford Orchestra, under the direction of Eddie Wilcox en Joe Thomas, zo werd het geafficheerd. Saxology, 1948. Ik denk dat Lee Howard de andere tenorist is, dus een soort battle. En The Warm uit 1949.

The Worm, 1949. Ja, het orkest dat ploeterde nog een tijdje door. Het had vaste periodes in de Savoy Ballroom in New York. Maakte ook nog wel tournees, kleine tournees. Niet meer die grote tournees van Lunsford, die een maand of soms twee maanden konden duren. Vooral door de zuidelijke staten. En in 49 of 50 stapte Joe Thomas eruit. Hij had in 1945 al een sessie opgenomen onder eigen naam. Daar zijn met lui van de Lunsford Band Curtin Bradford op alt en Russell Green op trompet. Gevolgd door Lavender Coffin, Wham-a-Lam, Raw Meat en Sitting Around. En dan zitten we in 1950.

Sitting Around. Nou, dat was wel gezellig, lijkt mij. Uit 1950. We gaan verder met Buttons uit 1951. Everybody Loves My Baby uit 1952.

0: want nobody but me.
1: Ja, Everybody Loves Joe Thomas. Dat was het onderwerp van deze uitzending van Jump. Eddie Detema heeft dit samengesteld. Jaap Seip en de technische crew in Utrecht hebben er iets moois van gemaakt. En we gaan eruit met een stukje backstage at the Apollo. En dan zien we volgende maand wel weer waar we zijn.

dat was het wel zo'n beetje. Jump werd voor de concertzender en zijn filiaal World of Jazz bij ingezocht door Eddie Detemeyer. En blijven jumpen, hè? When you stomp.

Dit is Vocal Jazz en mijn naam is Ineke Heiliger. Op 26 mei is het 10 jaar geleden dat Miles Davis werd geboren. En op de Concertscène en World of Jazz worden daarom in verschillende programma's aandacht geschonken aan deze zo ontzettend belangrijke trompetist en componist. En dus ook vandaag in Vocal Jazz. Het is eigenlijk de aftrap van een aantal programma's die daar aandacht aan gaan besteden. De vocal side dus van Miles Davis. Zijn samenwerking met vocalisten is trouwens heel beperkt geweest. Toen Miles in de jaren 40 in het orkest van Billy Eckstein speelde, was Sarah Vaughan daar de zangeres van het orkest. Verder is er op Birth of the Cool één track, Darn the Dream, die door Kenny Haygood wordt gezongen. En dan is er nog een compositie van Miles daar waar Bob Dorrow de lyrics op heeft geschreven. En die hebben ze samen opgenomen. Gil Evans maakt het arrangement ervoor. En dat heet Blue Xmas. En dat is natuurlijk een kerstsong en gaan we niet vandaag horen. We gaan luisteren naar 9 composities waar allemaal lyrics op zijn geschreven. En daarvan zijn er 4 te vinden op Kind of Blue. Een van zijn belangrijkste albums. Dat is een hele lange track in eerste instantie van Freddie Freeloader, waar John Hendricks een lyric op schreef. Maar bovendien vocalises, dus teksten op de solo's van iedereen die op Miles Ahead meespeelde. En dat zijn achtereenvolgens de solo van Bill Evans, die wordt gezongen door Bobby McFerrin. Dan die van Miles zelf door Al Jarreau. Dan de Coltrane solo die John Hendricks wordt gezongen. Die neemt hij voor zijn rekening. Die is denk ik het lastigst ook. En daarna die van Cannibal Adderley wordt gezongen door George Benson. Freddie Freeloader.

0: That's really...
1: Ja, fantastische opname, deze Freddie Freeloader. En wat doen ze? Wat zingen ze die solo's allemaal? Die vocalisten allemaal geweldig, alle vier. Blue and Green, dat is nog een stuk wat te vinden is op Miles Ahead. Daar schreef Oscar Brown Jr. lyrics op. En ik ga het draaien van Judy Niemek. Die zette dat op Blue Nights. Solo's allemaal, die vocalisten allemaal geweldig, alle vier. Blue and Green, dat is nog een stuk wat te vinden is op Miles Ahead. Daar schreef Oscar Brown Jr. lyrics op. En ik ga het draaien van Judy Niemek. Die zette dat op Blue Nights. Dat is een album uit 2000.

Bablicity. De keyboardspeler Bill Mays, die arrangeerde dit stuk. We gaan door met Four. Ook weer John Hendricks lyrics. En dat vond ik op een album van George Benson en Al Jarreau. Ze kwamen net ook al voorbij. Die hebben een duo-album opgenomen. Giving It Up heet het. Het is uit 2006. Bas, Stanley Clark. En dat vermeld ik eventjes de rest in de gids. En dan vervolgens gaan we luisteren naar Milestones. En daar kon ik de lyric writer niet van vinden. Het stond op een hele oude plaat van Mark Murphy die Raw heet. Een van de eerste opnames. En misschien heeft hij die wel geschreven. Dat zou nou best eens kunnen. In ieder geval ga ik het draaien van een vocaliste, een Brits-Jamaicaanse van afkomst vocaliste, Alexia Gardner. Feeling the Love heet het album en dat is uit 2023.

Ja, dat is heel grappig. Want zij zingt natuurlijk eigenlijk de tweede stem. Dus de saxofoon speelde de eerste stem. En dat is, wordt meestal niet gedaan. Meestal is de zangeres die de eerste stem zingt. Miles Stones was dat. Seven Steps to Heaven. Daar werden de lyrics opgeschreven door Cassandra Wilson, die het al decennia geleden zelf heeft opgenomen. Maar ik ga het draaien van Vee Klaassen. En zij zette dat op Rhythms and Rhymes, een album uit 2008, dat ze in Amerika heeft opgenomen. Joris Tepe produceerde het en maakte ook dit arrangement. Er zit een andere bassist op, die Boris Kozlov heeft. En de percussionist wil ik ook even noemen, Gillett heet hij. Steps to Heaven. En dan aansluitend Solar. Daar werden lyrics opgeschreven door Ben Sidran. En Ben Sidran is een pianist en zanger. Meestal doet hij een beetje popachtige dingen. Maar dit album is een echt jazzalbum. Heet Bob City. Is uit 2001. En naast Ben Sidran op piano horen dan Phil Woods op alt. En Eddie Gomez was en Peter Erskine drums. Dat is een heel fijn kwartetje zo samen. Seven Steps to Heaven en Solar.

Op een album van Alexis Cole uit 2021, getiteld Sky Blossom, vond ik All Blues, een stuk waar Oscar Brown Jr. de lyrics op schreef. Het is een heel fijn album met een big band, met een special en een sket. Heerlijk om eigenlijk mee af te sluiten, maar misschien is er nog wat tijd over. En dan gaan we nog een klein stukje van So What luisteren van Eddie Jefferson. Dat zal er zeker niet op kunnen. Dat ook trouwens beide stukken op Miles Ahead stond. Ik bedank Marco Wans en Reus voor zijn technische assistentie. En dit was het programma over Miles Davis, die 100 zou zijn geworden. Tot de volgende keer.

No, wait a minute. It's the last 12 bars.

Dit is het Paleis van de Weemoed met zalen die gevuld zijn met de muziek van gisteren. Ook vandaag weer, net als enkele weken terug, een miniatuur uitstapje naar de wereld van de klassieke muziek. En verder de vertrouwde mix van jazz, een beetje blues en wat ik altijd maar noem muziek uit de jaren van het kauwgomplaatje. Oh, en we hebben ook nog een cursusje jodelen. We beginnen vandaag in het Rijk van de Zwarte Magie, zangeres Shirley Horn.

De klaagzang van een geliefde, A Lover's Lament, exotischer gezegd Minsan Lamang, door de band van Xavier Cugat, een orkest dat vooral populair was in de chicere hotels in de vooroorlogse jaren in grote Amerikaanse steden. En de zanger heette Del Campo. Weer eens zo'n verrassend deuntje van het album La Musique qui fait pop van de Franse geluidskunstenaar André Pop. Dit wordt, zou je kunnen zeggen, een walsje voor verdwenen abonnees, Vals des abonnés absents.

Dit was een in vergetelheid geraakte Amerikaanse blueszangeres met een delicaat stemgeluid. Lil Green heette ze, afkomstig uit Mississippi. Ze was nog maar een tienermeisje toen ze al rondtrok als zangeres. Geruime tijd had ze een nachtclub act met Big Bill Brunzi, maar erg lang heeft haar loopbaan niet geduurd, want ze stierf al in 1954 op haar 34ste en wellicht daarom is ze zo weinig bekend gebleven. We blijven nog een beetje in dezelfde sfeer. Gitarist en in dit geval ook zanger Teddy Bunn bij het trio van trompetist Hot Lips Page met een lied vol zelfkennis waarin een man etaleert wat er zoal niet aan hem deugt. De Evil Man's Blues.

Na cowboyformatie The Sons of the Pioneers met The Timber Trail was dit een stuk met de fraaie titel Blight of the Fumblebee. Twee saxen, de alt van Paul Desmond en de bariton van Jerry Mulligan. En die laatste was ook de componist hiervan. Te vinden op het album Two of a Mind uit 1962. De bassist is ook het vermelde waard, John Beale. En de slagwerker was Connie Kay. Een oud, maar nog altijd aangrijpend liedje van Louis Davids en Margie Morris gaat over wat een zeeman moet ervaren als hij de haven uitvaart. En Ramses Shaffy zette het in 1970 op zijn album Zonder Bagage.

Als de tros wordt losgesmeden en de plank wordt weggesjord. Als je onderdrukt hoort snikken en je oog zo branderig wordt. Als je al je lievelingen schreiend aan de kade ziet. Voel je voor het eerst hoeveel je in je landje achterliet. Als je opstoomt langs de kade naar de mysterieuze zee en de mensen langs de oever hollen lachend, huilend mee. Als je het ranke, slanke puntje van de Westere Toren ziet, voel je voor het eerst hoeveel je in je landje achterliet. Als de kolonialen zingen met een zenuwschor geluid, Hollands vlag gaat nooit verloren, nou vooruit de haven uit. Als je naast je de officieren trillen en verbleken ziet, voel je oh zo fel hoeveel je in je landje achterliet. Als je aankomt in IJmuiden en de boot ligt even stil en de hofmeester komt vragen of je nog wat zenden wil. Als je even later langzaam Hollands kust verdwijnen ziet, voel je martelend en sarrend wat je in Holland achterliet. Als de vuurtoren nog zwakjes uitsteekt boven het grijs en bruin, als de lijnen dan vervagen van het mooie blonde duin. Als je turend in de verte moeders trouwe ogen ziet, voel je eindelijk heerlijk huilend wat je in Holland

Nou, als je het over filmische muziek hebt, dit roept bij mij altijd de sfeer op van een stoet zigeuners die door een woestijn trekken. Bakif, compositie van Juan Tizol, met een arrangement van Duke Ellington, wiens orkest we hoorden in deze opname uit 1941 en met een glansrol voor violist Ray Nance, voor wie het nog een helse tour moet zijn geweest, want hij kreeg nauwelijks de tijd om te oefenen. Hij mopperde daarover, maar Ellington zei dat hij spontaniteit verlangde. En dan zeggen de kenners dat ze kunnen horen dat Ray Nance en ook Juan Tizol op de ventieltrombone enigszins ongemakkelijk klinken. Desalniettemin ontstond een muziekstuk van grote schoonheid, met op baritonsax Harry Carney, slagwerk Sonny Greer, en er waren er ook nog op trompet Wallace Jones en op cornet Rex Stewart. En ervoor dat illustere Britse variété-duo Flanagan en Allen met Henry Hall en de BBC Dance Orchestra. Iets totaal anders, een lesje jodelen.

0: Michael Flanders en Donald Swann op hun album The Bestiary of Flanders and Swann, met dit keer het gordeldier. En de jodelinstructie kwam van Gubble Reeves, alias de Texas Drifter. Ik had toegezegd dat we ook vandaag weer even in de klassieke hoek van het paleis gingen ruiken. Het volgende heeft onverwacht misschien klassieke roots. We krijgen een zanger te horen die op dat moment al behoorde tot de generatie die langzaam maar zeker opzij werd geschoven door de jongeren van de rock'n'roll. Perry Como. In 1957 scoorde hij met deze opname zijn laatste nummer 1 hit. En op die plaat daar stond een lied waarvan de melodie was gebaseerd op een thema van Johannes Brahms, gecomponeerd in 1880 uit de academische festivaloeverture Opus 80. Door de liedschrijvers Paul Vance en Lee Pockris werd daar Catch a Falling Star van gemaakt. En op de B-kant van het singeltje stond Magic Moments van Burt Bacharach en Hal David, een van de eerste producties van dat duo. En dat werd nu juist in Engeland weer de grote hit. We laten beide kantjes horen, twee keer Perry Como, en in beide gevallen ondersteund door de Ray Charles Singers.
1: Catch a falling star and put it in your pocket, never let it fade away.

Shambhala was dat, de Beastie Boys. Een formatie die we nog niet vaak in het paleis hebben gehad. Kwam van het album Ill Communication uit 1994, dus ook al behoorlijk op jaren. En dan mag het wel in het Paleis van Weemoed, waarin het gaat over muziek van gisteren en vooral eergisteren. We zijn er weer zo'n beetje doorheen. Techniek dit uur Willem van Schip, samenstelling en presentatie Sjaak Rodenburg. En de tijd die nog rest is voor een godheid op de vibrafoon. Lionel Hampton met Crazy Rhythm, een opname die werd gemaakt tijdens een verblijf van Hampton in Parijs in 1955.

0: Welkom, luisteraar. U luistert naar het programma Musicians Corner op de Concertzender met vandaag als gast Claren McFadden.
1: Vocalist Claren McFadden, actief in zowel barok als hedendaagse muziek, behaalde haar bachelordiploma cum laude aan de Eastman School of Music in Rochester, New York. Ze werkte samen met vooraanstaande dirigenten als Pierre Boulez, Frans Brugge en William Christie. McFadden is een veelgevraagde solist bij de Nationale Opera in Amsterdam en treedt regelmatig op internationale podia en festivals op. Ze heeft een sterke affiniteit met interdisciplinaire projecten waarin verschillende kunstvormen samenkomen. Zo werkte ze samen met onder andere Alain Platel, Vespers en Pitier, Jorge Leon, Mitre en Brulé. Daarnaast is ze artist in residence bij Muziektheater Transparant in Antwerpen, waar ze zowel haar eigen producties realiseert, zoals Lilith, Secrets en Nightshade Aubergine, als samenwerkingen, zoals Chez Bricktop, met fortepianist Claire Chevalier en Nina, beide geregisseerd door Luigi De Angelis. McFadden wordt beschouwd als een van de toonaangevende vertolkers van hedendaagse muziek en werkt regelmatig samen met het Arditi Quartet. Ze creëerde talrijke wereldpremières van componisten als Michel van der A, Wolfgang Riem, Jörg Widmann, Gavin Bryars en David Lang. Dankzij haar vocale veelzijdigheid werkt ze bovendien vaak met jazz- en improvisatiemuzikanten, waaronder Chris Hinze, Fabrizio Cassol en Chris de Voort. In 2002 werd ze genomineerd voor een Grammy en in 2006 ontving ze de Amsterdam Prijs voor de Kunst. Haar TEDx-talk uit 2010 over de spontaniteit van menselijke expressie, aan de hand van Aria van John Cage, werd gepubliceerd op de TED-website. In 2020 werd ze benoemd tot ridder in de Orde van Oranje Nassau.
0: Welkom, Claren.
2: Hallo.
0: We gaan meteen het eerste stuk spelen en dat is een stuk van George Crumb, The Night in Silence, Under Many a Star.

0: Een stuk van George Crumb, gezongen door Jen de Kertani. En de pianopartij werd vertolkt door Gil Kellish, The Nights in Silence Under Many a Star. Claren, is er een speciale reden, behalve dat het een mooi stuk is, dat je dit stuk laat horen?
1: Ja, er zijn zoveel redenen. De eerste, ik ken Jen. Ik heb een jaar met haar gestudeerd in Rochester. De jaar nadat ik in Amsterdam gestudeerd heb. En het was een bijzonder jaar. Het jaar dat ik besloten had om naar Europa te gaan wonen. Na mijn studie. Ik moest mijn eindexamen doen. Ik had tonsillitis. Dus ik heb mijn amandelen eruit gehaald. En ik moest mijn eindexamen. Ik zong in een funkband. Er waren heel veel dingen. Toen was ik 22, 21. En Jan die vroeg interessante dingen. Zoals hoe ga je inzingen? Je hebt een bepaalde patroon, maar ze stelde vragen voor. Maar kan je het op een andere manier doen? Of in je mineur toonladders? Dus ze heeft mij toen al begon denken van er zijn andere manieren om muziek en je stem te benaderen. Dat. Dus zij zong dit stuk en ik vond het fantastisch hoe zij dat deed. Ze creëerde een hele wereld samen met Gil. En voor George Crumb, ik vind het fantastisch hoe hij een wereld kan scheppen. Een magische wereld door niet alleen de noten, de toetsen te spelen van de piano, maar ook de binnenkant van de piano. En je komt meteen in een andere wereld. Dus het is heel baanbrekend eigenlijk voor verschillende kleuren.
0: Ja, ja. We hebben veel stukken, mooie stukken, ook heel verschillende stukken. En nu maken we wel een hele snelle, bijzondere overgang. De Franse zanger Bertrand Belin. Niet zo bekend bij ons. Laten we gaan luisteren naar het nummer Sur le cul.

0: sur le cul.
1: I love this song. It's bijzonder. Bertrand is een goede vriend, een dierbare vriend. We hebben samengewerkt aan een opera, Billy the Kid, van Gavin Bryars. En hij als singer-songwriter, gitarist, en ik als quote-unquote classical zangeres. We waren allebei geïntimideerd van elkaar, voordat we elkaar hebben leren kennen. Maar door het proces van Billy the Kid en Calamity Jane samen zijn wij echt een team, zowel op podium als gewoon daar buiten. En met vertrouwen en respect. En wat ik mooi vind aan dit stuk, het heeft een bepaalde groove. Het is heel chill. Je voelt wel de Amerikaanse invloeden. Toe-tapping noem ik dat. En ik zag ook, jij was ook aan het je hoofd aan het... Dus er zit een bepaalde groove erin. En wat bijzonder is aan Bertrand, heeft beschrijft in dit lied ook gewoon de dagelijkse dingen. Er is een man. Vanochtend kom net zoals gisteren. Dan worden het dan de kinderen die rennen achter de vogels, de duiven. Die vliegen weg en die komen terug. Dan hij zegt er zijn 10 vrouwen, 10 mannen, 10 vrouwen. En er is altijd een klik aan het eind. Net zoals gisteren. Dan worden het dan de kinderen die rennen achter de vogels, de duiven. Die vliegen weg en die komen terug. Dan hij zegt er zijn 10 vrouwen, 10 mannen, 10 vrouwen. En dus altijd een klik aan het eind. Er waren 100 mannen

0: Ja, op de jazzbeurs Jazz Ahead. Natuurlijk een Nederlandse stand van InJazz. En wie kom ik daar tegen? De artistiek leider van het Metropoolorkest. En natuurlijk ook een radiocollega, Robert Zomer. Robert, leuk je hier te zien, maar je bent hier met een hele speciale reden. Vertel.
1: Ja, wij zijn als Metropoolorkest genomineerd voor de Duitse Jazzprijs als ensemble. Dus gewoon voor het werk dat we al vele jaren met het orkest doen. En dat gelukkig ook in Duitsland opvalt. We spelen hier steeds vaker. En we hebben hier een publiek dat heel erg dankbaar is. Een aantal zalen waarmee we graag samenwerken. Dus ik ben super blij dat wat we aan het doen zijn ook hier in Duitsland in goede aarde valt.
0: Ja, en die prijs, dat is een prijs met status, hè?
1: Ja, is zeker een prijs met status. Ik weet niet hoe lang hij precies al bestaat, maar het is een prijs die echt al de nodige jaren bestaat. Ja. Door heel veel grootheden is gewonnen, dus dat is echt een ding hier.
0: Ik kan me voorstellen dat je hier niet alleen maar bent voor die prijs, want dit is een soort samenkomen van de hele jazzwereld.
1: Ja, ja, de internationale jazzindustrie zou je het eigenlijk kunnen noemen. Hè? Dus boekers en festivals en artiesten natuurlijk en media, dus alles komt hier samen.
0: Hey, even over het Metropoolorkest. Ja. Het zal voor de luisteraars geen geheim zijn dat wij al een hele lange relatie hebben als InJazz, ikzelf als producer met jullie. Hoe is het met het orkest op dit moment?
1: Nou, eigenlijk goed. We zijn veel aan het spelen, veel mooie nieuwe projecten aan het ondernemen. We hebben net een plaat uitgebracht, Arakatak, met stukken die voor het orkest zelf geschreven zijn. Door een aantal internationale toonaangevende componisten, zoals Donny McCaslin en Shai Maestro. Maar ook Tineke Postma bijvoorbeeld en Vince Mendoza, Mio Hazema. Dus een heel mooi palet aan muziek die voor het orkest zelf geschreven is. Die mensen doen er zelf niet mee. Maar die hebben wel met het oog op het orkest anno nu nieuwe muziek geschreven. Ja. Nou, dat is een heel mooi project. En we gaan volgende maand de muziek van Aretha Franklin spelen met de Amerikaanse zangeres Shalea. We gaan met Aldi Miola op het Bridge Gitaarfestival in Eindhoven spelen. Een oude gitaarheld. We gaan met de nieuwe gitaarheld Corey Wong 2 avonden in Tivoli Vredenburg spelen. Ja. Zijn weer op Noordse Jazz te zien met Snarky Puppy, met wie we een plaat maakten. En Cecile McLaurin Savant, met wie we een plaat presenteren. Dus het is eigenlijk... het gaat bijna op schepperig.
0: Nee, dat maakt niet uit. Maar ik wil er geen negatieve touch aan geven aan dit gesprek. Nee. Maar één ding wat ik toch even kwijt wil. Wat is het nou toch, Robert, dat zo gauw je de Nederlandse grens passeert, de waardering voor het Metropoolorkest tienvoudig toeneemt?
1: Nou, dat is een hele interessante vraag, hoor. Je ziet het ook al op Spotify. De meeste luisteraars van het orkest zitten niet in Nederland. Zijn er overigens ook, hebben ook heel veel fans, hoor.
0: Jawel.
1: Maar dat is toch buiten Nederland. Ik denk dat dat komt. Laat ik iets positiefs zeggen over onszelf. Omdat wij toch behoren tot het internationale muziekleven inmiddels. Dus waar je de Steve Vai's hebt en de Marcus Millers en de Snarky Puppies en de Yellow Jackets, daar staan wij ook naast. En niet alleen naast, want we werken ook met ze samen. Dus in die zin zijn we ook veel meer dan alleen een Nederlandse groep. Dat laat onverlet dat onze roots natuurlijk wel in Nederland liggen. En dat we in Nederland ook een heel groot publiek hebben. Maar het blijft in Nederland toch altijd een soort van... gaat het nou om de cultuur of om het geld? Dus het is, het is altijd een beetje kruideniersmentaliteit die toch ook een rol blijft spelen.
0: En die maaivelden bestaan nog steeds, hè? Waar je hoofd
1: boven uit kunt steken.
0: Hey, op het moment dat wij elkaar nu spreken, weten we nog niet of jullie die prijs gewonnen hebben. Echt niet, Robert?
1: Nee, echt niet.
0: Je weet
1: echt
0: niet,
1: hand op mijn hart.
0: Maar als jij je hand op je hart legt, dan geloof ik je. Maar het zou natuurlijk wel geweldig zijn. Maar de nominatie is ook wel te gek natuurlijk. En alweer een mooie manier om ons Metropoolorkest in de schijnwerpers te zetten. We gaan duimen.
1: Dankjewel.
0: Hoe laat weet je het?
1: De uitreiking begint morgen om 7:00 s'avonds. Dus het zal uiterlijk om 9:00 weten.
0: Laten we duimen en ik vind eigenlijk gewoon dat jullie moeten winnen.
1: Ja, ik laat het je weten.
0: Kunnen we iemand omkopen hier in de buurt?
1: Ik hoop het.
0: Okay. Robert Zomer, dank je. Tot zover Robert Zomer. Ja, en inmiddels weten we dat het Metropool de prijs niet gewonnen heeft. Maar ja, de nominatie zegt natuurlijk al veel over de status van dit orkest. We blijven ze volgen, want laten we eerlijk zijn, het is één van de grootste ensembles op dit gebied in de wereld. En daar mogen we best trots op zijn. Meer nieuws over het Metropool binnenkort hier in InJazz. En nu een stuk van een band die ik al een paar keer tegenkwam op Jazz Ahead, namelijk de Flat Earth Society. En ze gaven mij een prachtige cd mee, net uit, Missa Asinorum, de Flat Earth Society.

the lowest sky ever descending, burning the rivers, washing.

是我。

0: Ik kijk uit op de InJazz stand tijdens Jazz Ahead. Bumma Cultuur is hier natuurlijk aanwezig. Het is een komen en gaan van internationale en nationale gasten. Niet alleen muzici, maar ook mensen van festivals, magazines, boekers. En het team van Bumma Cultuur heeft dat heel erg druk. Maar toch heb ik even een paar minuten gepikt van iemand die ik noem de chef d'équipe. Mag dat, Mark van Schaik?
1: Ja hoor, dat mag zeker, Co, dank je.
0: Een sportterm in de jazz, why not? Maar als zijnde chef d'équipe, het is nog niet voorbij, het festival. Maar hoe kijk je er nu al op terug?
1: Ja, het is een goede editie. Mensen die ik spreek, die denken dat het wat rustiger is dan voorgaande jaren. Ik betwijfel dat. Ik denk dat de activiteiten op Jazz Ahead hier in Bremen wat meer zijn uitgesmeerd over verschillende locaties. Ja. Zodat het publiek zich wat meer verdeelt met de verschillende activiteiten op de conferentie en het festival. Dus er is nog steeds heel veel aanloop op de stand. Mensen hebben veel gesprekken gevoerd met oude en nieuwe contacten. En ik zie over het algemeen hele blije gezichten. Dus ik denk dat het weer heel waardevol is, deze bijeenkomst. Ja.
0: Wij waren gisteren bij de showcase van Sol Jiang. Dat was een waanzinnig trio optreden, vond ik.
1: Erg goed, ja. Erg goed. Ja. Erg verrassend.
0: Maar wat ik wel interessant vind, jij en je team, Bumma Cultuur in Jazz, besteden heel veel tijd aan het verzorgen van de stand, de informatievoorziening, boekjes hebben jullie gemaakt, ziet er allemaal te gek uit. Maar jullie bepalen niet wie hier speelt.
1: Nee, daar hebben wij geen zeggenschap over. Er is een commissie. Een onafhankelijke commissie die wordt samengesteld door Jazz Ahead. Er worden mensen uit het veld, programmeurs, agenten, internationale contacten van de beurs, die worden gevraagd om de artiesten te beoordelen die zich aanmelden voor een optreden hier in het Showcase Festival. En het kan dus zijn dat de Nederlandse aanmeldingen terechtkomen bij een commissie die bestaat uit een Engelsman, een Fransman, een Koreaan en een Duitser. Die luisteren naar al die muziek en die zeggen van nou, dit willen we wel graag op het podium zien. Dit klinkt heel goed. Ja. En zo komen die artiesten hier terecht.
0: En hebben we wel, ik zeg even weer, omdat ik natuurlijk in jazz met jou maak, hebben wij wel een rol bij die aanmeldingen?
1: Ja, die aanmeldingen die kondigen wij aan. Die kunt je inschrijven in een vaste periode, meestal in december periode. Dat vermelden wij en dan komt er een x-aantal artiesten uit Nederland op zo'n lijst terecht. Die sturen hun muziek in, die melden zich aan met een biografietje, een foto en meestal de mp3'tjes van het album of van de aanstaande release. Wij krijgen dan een update van Jazz Ahead. Dat is niet wie het zijn, maar wel dat we hebben zeg 65 artiesten uit Nederland op de lijst staan. Leuk, we gaan er naar luisteren.
0: Ja, ja.
1: En het is niet gezegd dat je wordt gekozen.
0: Nee,
1: überhaupt.
0: De mensen melden zich direct aan bij Jazz Ahead.
1: Direct bij Jazz Ahead. Niet via ons. Nee hoor, nee. Wij zien daar niks van.
0: Ja, okay,
1: wij krijgen het op een zeker moment door. Want er is een selectie gemaakt. Ja. En dan is het altijd verrassend om te zien of je als land ertussen zit en hoe vaak. Ja. Dit jaar hadden we er dus twee.
0: Ja, te gek.
1: Heel goed.
0: Ja. Namelijk Sol Jiang en Rosai.
1: Rosa is in de Club Night, Pieter Samua en Sol Jiang.
0: Pieter
1: Samua en Sol Jiang zaten in het officiële showcase-programma.
0: Oh, ja.
1: Daarnaast is er een Club Night, een beetje op een Eurosonic-achtige manier. Allemaal leuke barretjes in de stad in Bremen, waar heel veel jazz wordt geprogrammeerd. En daar was de Amsterdamse groep Rosa voor aangemeld.
0: Ja.
1: Ah, die hebben een spetterende show gegeven.
0: Ja, ik was erbij, dat was helemaal te gek. Echt. Ik heb ze ook net gesproken, dus dat komt allemaal goed. Hey, een goede opbrengst dus. We blikken lekker terug. En we gaan straks even langs de collega's van Radio Bremen om te vragen of we weer die opnames mogen hebben.
1: Dat gaat zeker lukken.
0: Okay. Mark van Schaik, chef d'équipe van InJazz Bumma Cultuur. Dankjewel. Ja, Jazz Ahead. Het is natuurlijk een internationale bijeenkomst. Je ontmoet heel veel nieuwe mensen. Maar het leuke is, je komt ook heel veel bekenden tegen. Ik wou zeggen oude bekenden, maar dat is V niet echt. V.I. heb ik hier. Laatst hoorde je haar in onze special met Michiel Braam en Harmen Fraaien in Brebbel. En we hebben ook een paar stukken al van de cd laten horen. En nu loop je hier met Jazz Ahead.
2: Ja, superleuk.
0: Open deur vraag, maar ga hem toch stellen. Wat ben je allemaal aan het doen hier?
2: Nou, dit is mijn derde keer op Jazz Ahead. En dat is super, want ik ken nu veel meer mensen. Dus het is gewoon veel weer hallo zeggen en hoe gaat het. En beetje rondlopen met mensen die mij dan weer voorstellen aan hun netwerk. En ik heb een paar afspraken met labels, boekers, productiehuizen.
0: Ja. Ja. Hoe gaan we met de cd sinds we elkaar spraken in Brebbel?
2: Ja, de cd is natuurlijk al wel een jaar uit. Dus ja, we zijn nu eigenlijk vooral shows ermee mee aan het spelen. En gewoon aan het oogsten, zou ik zeggen. En verder zitten we zelf als band gewoon in het proces van eigenlijk naar een nieuw album toewerken.
0: Hoe gaat het daarmee?
2: Ja, goed. Het is natuurlijk qua acquisitie heel veel werk om een album te maken. Dus dat is wat lastig. Maar artistiek gezien zijn we eigenlijk heel blij met de nieuwe inhoud, denk ik.
0: Gebruik je optredens ook om nieuw materiaal, zeg maar, met alle respect bedoeld hoor, maar te testen?
2: Ja, in zekere zin. Ik denk wel dat we het pas presenteren op een podium als ik er al achter sta. Maar natuurlijk, ja, dat is een beetje de natuur van geïmproviseerde muziek. Kan je pas op een podium echt voelen en ontdekken wat het nou betekent. Ja. Dus in die zin wel. En het groeit echt op een podium. Dus daarom is het nu ook belangrijk dat we meer spelen, denk ik, dan voordat we weer een studio ingaan. Op die fiets, ja.
0: Terugkerende vraag, en dat hoor je hier ook heel veel terug bij de verschillende stands die ik bezoek, is dat mensen toch altijd bezig zijn met het beschrijven van hun muziek.
2: Ja.
0: Als jij nou een gloednieuw iemand tegenkomt hier en die vraagt, hey, leuk, wat doe je? Wat zeg je dan?
2: Nou ja, ik ben pianiste en componiste en ik schrijf melancholische, donkere piano, esthetische pianomuziek.
0: Ja.
2: En daar treed ik mee op solo en met mijn Joker kwartet. Ja. En dan laat ik ze meestal mijn kaartje zien. Ik heb een echte Joker kaart, speelkaart gemaakt. Dus dan hebben ze meteen, gaat er iets aan.
0: Absoluut,
2: want de foto's zijn natuurlijk heel aansprekend. En dan hebben we het vaak daarover. En ik noem het gloomy new wave jazz.
0: Oké.
2: Dus, zoiets.
0: Dat is toch wel belangrijk, hè? Want er wordt zoveel uitgewisseld hier.
2: Ja, precies.
0: Dus,
2: ja.
0: Dus om inderdaad eruit te springen, dat mensen je onthouden. Dat is toch een...
2: Maar ik probeer ook al... Ik zit hier niet met het gevoel van... Ja, dat klinkt misschien suf, maar dat ik me wil bewijzen of zo. Het is gewoon van, dit bied ik aan en ik ben nieuwsgierig wat jij doet. En misschien klikt het en loopt het gesprek lekker door. En als ik ook voel van, ik voel een beetje ongemak of zo, want dit past misschien niet bij die persoon, dan laat ik dat ook gewoon weer. Ja.
0: We hebben het al over je komende nieuwe cd. Het is altijd een beetje een open deurvraag weer, maar wat vind je nou leuker, podium of studio?
2: Podium, ja. Wat ik zeg, het is de natuur van improviseren, dat moet gewoon op het podium. Ik probeer heel erg bewust om te gaan met verschillende media, denk ik. Dus een studio versus een podium is gewoon voor mij iets compleet anders. Dus als ik in de studio iets opneem, dan is het echt ook een productie in principe. En dan is dat improviseren misschien ergens wat minder, voor mij wat minder belangrijk. Want ik probeer dan gewoon een totaal plaatje als studio geluid te maken. Hetzelfde voor foto's en video's en dat soort media.
0: Toen we elkaar in Brebbel spraken, toen hadden we het ook over jouw terechte aandacht voor het visuele aspect. Hè? Bijvoorbeeld van je release.
2: Yeah.
0: Met de Jokerplaat heb je de lat hoog gelegd. Yeah. Ben je nu al in je hoofd aan het spinnen van hoe gaat mijn volgende vibe zijn voor de nieuwe release?
2: Ja, ik denk niet dat ik per se heel erg doelbewust dat aan het zoeken ben. Maar het komt echt, dat klinkt misschien wat flauw, maar het komt echt op me. Omdat als ik schrijf, dan is het eerste wat er gebeurt dat er tekst op komt. Ik heb eigenlijk bij al mijn stukken wel wat lyrics, maar die gebruik ik niet. En een beeld. En ik heb nu recent alweer zo'n soort openbaring gehad van hoe ik het voor me zie met het nieuwe album op zich qua artwork. Mm. En het blijft allemaal wel... Ik wil wel graag in het narrenthema blijven. Okay. Het hoeft niet Joker 2.0 te worden. Maar wel dat narren, troubadour, Pierrot-achtige thema. Ja.
0: Je zei net iets waar gelijk bij mij een belletje gaat rinkelen van de volgende vraag. Ja, al mijn stukken hebben eigenlijk wel teksten, maar die gebruik ik niet.
2: Ja.
0: Waarom niet?
2: Nou ja, omdat ik ben geen zangeres en soms misschien als je mijn show ziet valt het je op, dan zing ik wel dat dingetjes mee. En dat zijn dan die teksten. Maar ja, ik weet niet. Ik denk dat ik het soort van probeer te channelen. Want die tekst is een soort reminder van hier, als ik speel, dan ben ik aan het spreken eigenlijk. Aan het voordragen. En die tekst, dat channelt mij of zo naar, ja, naar wat ik dan eigenlijk aan het, welk statement ik soort van aan het maken ben. En ik hou ook al vaak monologen tijdens concerten. En dan kan het wel zijn dat ik er iets van meeneem. En mijn band maakt er ook vaak grapjes over. Wat bijvoorbeeld als de title track I Am The Joker is dan ook I Am The Joker. I Am V.I.
0: Dus we lachen daar. Het zou een idee zijn om een instrumentale plaat te maken, maar wel met teksten op de hoes.
2: Ja, dat, nou ja, ik schrijf best veel poëzie. En dan die liedtekstjes kan je ook een beetje zien als poëzie. En het lijkt me wel super leuk om voor een volgend album iets van een bundeltje te gaan maken. Om mensen een beetje cryptische manier mee te nemen in waar
0: precies
2: het over gaat. Ja, nee, dat zie ik wel gebeuren. Ja.
0: Nou, ik kijk A, uit naar een nieuwe album. En B, naar oktober. Want jij komt spelen in de In Jazz zaal bij Pop & Jazz Hilversum.
2: Ja, te gek. Ja. Te gek. Kijken wij ook heel erg naar
0: uit. Drie te gekke bands hebben staan. Waaronder het V.I. Kwartet.
2: V.I. Joker Quartet.
0: Yeah. Dan ga ik gelijk aan ze doorgeven dat goed op de poster komt. Nice. En we gaan nu even lekker een stuk van de cd draaien nog. Dankjewel, V.
2: Dankjewel, Co.
0: Tot zover een gesprek met V.I. En tot zover ook deze uitzending van In Jazz. Maar ik heb nog tijd over, dus ik laat je een eigen opname horen van het V.I. Joker Quartet. Een opname die we maakten in Brebbel in Nijmegen. Let There Be Light and Something About the Moon. Binnenkort nog een terugblik naar Jazz Ahead. Maar voor nu, dank voor het luisteren, mede namens Mark van Schaik en het hele Buma Cultuurteam. Mijn naam is Code Kloet. Zeg ik alleen nog, gedag allemaal.

Weinig woorden, geen reclame, maar veel muziek. 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Steun ons als vriend of donateur om dit te kunnen blijven doen.

Dit is The Art of the Improvisers met de 6e aflevering in een reeks over trombonist en componist Roswell Rudd, samengesteld door Michael Moore. Deze keer horen we uitsluitend pure Rudd, solo en met overdubs. In maart 1979 verbleef Rudd 2 dagen in een studio in Rome. Het resultaat verscheen op Horo Records als The Definitive Roswell Rudd. Het is een hoogst merkwaardige plaat. Rudd speelt niet alleen trombone, maar ook piano, bas en slagwerk. Ook is hij vocalist. Veel overdubs, een hoop werk dus om alles in elkaar te zetten. We laten u in deze aflevering de hele plaat horen. Als eerste kant 1 natuurlijk, met achtereenvolgens Upfront, Keep Your Heart Right, een oude standaard, Laughing on the Outside en One A Day Brand Shout.

0: gaaf om naar die ontwikkeling te luisteren.
1: Ja.
0: Dus wat dat betreft. Er zijn dus best ook wel een hele jonge lichting die daarmee bezig is. Bram Stadhouders is bekend, heeft ook een keer compositieopdracht gehad van Noordzee.
1: Ja, zeker. Ziet,
0: en wat ik dan leuk vind van Joris Roelofs bijvoorbeeld, die speelde en knijtergoed op die basklarinet met Brad Mehldau, maar ook met Han Bennink en dan heel vrij.
1: Ja.
0: Dus die kunnen het allebei en die voelen ook die behoefte om het allebei naast elkaar te laten bestaan.
1: Nou, wat wel leuk is, kijk, Luc X is zelf niet, is ook niet de jongste meer, maar wel echt een hele tijd bezig. En heeft zich heel erg in deze scene ontwikkeld. Ook met die punkband The X, wat ook echt vet is om een keer te checken. Is ook echt heel extreem ook wat je hoort. Maar er zit ook iets activistisch in. En hij heeft het zelf ook wel eens omschreven dat hij vrijheid eigenlijk veel belangrijker vindt dan vernieuwing. Dus voor hem is vrijheid eigenlijk een soort van reden voor zijn muzikale bestaan. En dat vind ik wel tof. En hij heeft ook wel eens benoemd juist dat het nou al een soort die piepknars-achtige sounds het ook wel een verademing kan zijn om juist even een keer wat totaal harmonisch te horen. En dat vind ik zo bijzonder ook aan dit genre. Dat het ook weer even een soort van reset is voor wat je anders kan horen.
0: Zeker.
1: Of zo.
0: Nou, ik over sounds gesproken, hè, als je dan in de klas met volwassenen zegt, weet je wat, we gaan het samen een groove maken met onze stem.
1: Ja.
0: Maar verzin is een geluid. Nou, als je bij kinderen dat vraagt, jongen.
1: Krijg je waarschijnlijk heel veel mooie
0: voorbeelden. Die vingers
1: schieten
0: de lucht in. En die wil dit geluid en die wil dat geluid. En bij volwassenen is het nou ja. En vooral op consortium, ja, dat was echt.
1: Ja, maar omdat je je schaamt.
0: Ja.
1: Want je denkt,
0: van,
1: iemand anders gaat, dat is toch raar?
0: Ja, en die zijn natuurlijk overdag bezig met 8 uur op de viool en dan de moeilijkste stukken. Ja. En opeens moeten ze dat loslaten.
1: Ja, en toch heb ik ook wel eens een keer een workshop gedaan met in een vrij corporate setting. Lang geleden toen ik nog wel eens workshops deed. En uiteindelijk, als je toch zo'n groep meekrijgt in een bepaalde ontwikkeling of een soort van veiligheid, dan gaan mensen echt wel in één keer weer openen.
0: Dat is
1: en dan durven ze in één keer wel heel veel.
0: Dat is heel goed. Wat natuurlijk heel erg meespeelt, is dat de angst voor het fatalisme.
1: Ja.
0: Dat je opeens iets vrij moet doen wat helemaal niet kan. En dat je dan door de grond zakt.
1: Ja.
0: Maar nou aan jouw vraag. Stel voor dat jij voorstelt met Typhoon.
1: Ja.
0: De nieuwe cyclus, nieuwe optredens. Weet je wat, ik heb één stuk beginnen gewoon helemaal vrij. Gekke geluiden. En dan komt Glenn opeens met een rap eroverheen. Nou, je begint toch te lachen.
1: Ja,
0: gaat dat niet gebeuren?
1: Nou, ik denk nu niet dat het zou gebeuren. We zitten toevallig nu net in de voorbereiding voor een grote AVA-show.
0: Nou,
1: als ik het daar zou voorstellen,
0: ja.
1: In die context. Maar ik zou je eerlijk zeggen. Kijk, we hebben ook een tijd met New Cool gespeeld.
0: Ja.
1: En toen hadden we één song, die heette Adenne Osso. Toen speelde Anton Goudsmit ook nog mee. En dat begon echt super weird. Dat was wel echt dat. En dat werkte eigenlijk heel erg goed. En we hebben ook nog één song, IJswater. Die hebben we een heel deel in die tour. Zijn we die super dark en donker, vanuit duister, met allemaal sounds. Dan was ik wel ook, dan piepte ik ook op mijn sax. En dan was Nick op gitaar ook wel echt vibes aan het leggen met elkaar. Dus het zat daar wel in.
0: Als je dat 20 keer doet, kom je ook jezelf weer tegen op dat vlak. Hè?
1: Ja.
0: Je zegt, ja, ik begin altijd met die piep en die squeeze. Laat ik eens een keer onderop beginnen. Of laat ik een andere sound creëren.
1: Ja,
0: dus
1: maar het is een leuke vraag.
0: Uit.
1: Nou ja, we hadden ook toch even een ander voorbeeldje ervan. Afgelopen begin dit jaar, toen waren we natuurlijk vrienden van Amstel. Toen kwamen we uit het dak, supergroot commercieel. Een reeks festivals zou je het kunnen noemen. Maar als wij elke avond werd het iets experimenteler wat we gingen spelen in het begin. En op een gegeven moment, ik weet ook dat Kik zei, ja, hey, we gingen hier gewoon echt maximaal North Sea Jazz vibes. Gewoon Bimhuis op zo'n platform. Want het werd dan echt experimenteel eigenlijk wat we gaan doen. Dus het is wel, ik denk dat de drang ergens wel zit bij ons allemaal om dit wel een beetje
0: dat
1: te doen.
0: Dat denk ik ook.
1: Ja.
0: Ja, het derde voorbeeld.
1: Ja, wat heb je meegenomen?
0: Nou ja, kijk, de zang mag natuurlijk niet ontbreken. En dan kom je natuurlijk in een fase. Ik heb wel ook op het consortium gevraagd bij zangeres, begin eens een geluid van een drumstel na te doen. Nou ja, als je die gezichten moet zien, weet je wel. Maar uit de tent lokken. En er is eigenlijk één voorbeeld. Je hebt Claire McFadden natuurlijk, maar ook Geetje Bijma is echt een zangeres die echt die vrije kant heeft. En die is ook bekend geworden door de geïmproviseerde muziek. Zij was eigenlijk kleuterjuf. En dacht ik over, hoe gaaf is het om zo'n kleuterjuf te hebben. Die al die sounds durft te maken. En uiteindelijk is ze ontdekt met Alain Lorillard. Heeft een plaat gemaakt. Door Canada getoerd. Heeft ook de Boy Edgar prijs gewonnen.
1: Mm.
0: En dat is echt wel een performance. Dus we moeten echt een stukje van haar luisteren. Dayani. En zij is natuurlijk al,
1: waarom dit stuk wat je nu meeneemt?
0: Nou, omdat je hier goed kan horen wat ze doet met die vrije opvatting. Ja, die heeft het gewoon vertikt om juist niet over die, zeg maar, standards te zingen. Niet interpretatie met teksten, maar gewoon letterlijk te improviseren met sounds. Laten we een stukje luisteren.

0: kijk, ik zie de juf zo binnenkomen 's ochtends.
1: Crazy.
0: Te gek zou dat zijn.
1: Ja.
0: En dan kan je natuurlijk zeggen, ja, kan je daar nou voor studeren? Maar ik geef je een briefje dat als ik dat vraag aan de zangeressen die bezig zijn met een R&B liedje, dan wel met een standard, dat ze dit niet kunnen. Die durven niet zo vrij te denken.
1: Nee. Maar dat is, daarom zei ik in het begin ook, toen jij mij vroeg, van waar moet jij aan denken als jazz schuurt? En ik zei ergens tussendoor van ja, maar is dat ook wat mijn neefje van drie kan? En eigenlijk is misschien, zit daar eigenlijk iets heel krachtigs in. Want ja, dat neefje van drie, die durft namelijk dit nog
0: inderdaad,
1: wel.
0: Ja.
1: En daar gaat het natuurlijk in essentie ook heel erg om. Durf je echt dat ook te laten klinken? Zo'n bepaald geluid, zeg maar. Durf je zo ergens tegen de mainstream en tegen alles wat er een soort normaal wordt gevonden, daar tegen in te gaan?
0: En je hebt kans dat als je met jonge kinderen op vakantie gaat, ze vragen mogen nog een keer geetje bij me horen.
1: Ja.
0: Ik heb zo'n, want ik begon de uitzending met de bibbelen.
1: Ja.
0: Ik heb een kinder-cd gemaakt, die is niet op Spotify, maar die was wel uitverkocht. En een van die dingen is Bibbelenbondse Berg. En dan begin ik Bibbelenbonds.
1: Oh ja,
0: en dat heb ik is in een methode verschenen voor het onderwijs. En dat heeft dat is hilarisch, maar het maakt echt wat los bij de kinderen.
1: Ja.
0: En bij onszelf. Ik heb echt in een deuk gelegen bij het opname van die cd. Die kinder-cd maakte iets in ons los.
1: Ja.
0: We durfden dingen te doen. Ik heb boom, boom, pa, boom, boom, pa. Gek, dat soort dingen gedaan. En ja, dat doe je natuurlijk niet bij je eigen muziek. Want nee, dat moet wel even prachtig zijn. En
1: ja.
0: Dus het maakt wat los. En daarom zei ik, het zou eigenlijk... Ik zag toevallig, stuurde iemand mij een fragment van Chris Potter. 2 weken geleden in het Bimhuis. En die zei, en met de tekst eronder, wat is dit dan, joh? En het was Chris Potter, als ik hem nog nooit gezien heb. En de piano ging te
1: keer
0: totaal vrij. Alleen maar aan het squeezen en freaken. Heel snel ook. En de piano zat met complete ellebogen op die toetsen. En dat duurde best 5 minuten. En ik denk, Chris Potter heeft ook behoefte om eens een keer wat anders te doen.
1: Ja,
0: dat schuren is wat je zegt. Het is af en toe heel lekker om het ook
1: noodzakelijk
0: te doen. Alleen, het is wat ik zei. Je gaat niet naar Frankrijk met en dan een uur lang die muziek in de auto. Dat is gewoon te vermoeiend ook.
1: Nee, en misschien ook denk ik wel goed om... Er zit natuurlijk heel veel differentiatie ook binnen dit genre.
0: Zeker.
1: Zeg maar ik bedoel, ik zou dit wel iets eerder luisteren dan die free jazz plaat van Ornette Coleman. Dat is wel gewoon ook wat het is, zeg maar. Maar goed, dat is ook persoonlijk, hè?
0: Ja, Ornette Coleman, hè? Over die vrije scene in Amerika gesproken, daar komen we zo op terug. Eerst even de toffe van Peer.

0: Ja. Dit is misschien wel één van de leukste rubrieken in deze podcast, vind ik zelf. Rolf, wat hebben Free Jazz en Cressip met elkaar te maken?
1: Nou, heel weinig, denk ik. Ja, het zal wel ergens in iets schuilen wat ik niet weet.
0: Het antwoord op deze vraag is Onno Grauwvaart.
1: De familie.
0: Familie van Jacqueline Grauwvaart, de zangeres van Cressip. Ja, en daar gaat het natuurlijk helemaal niet om. Maar het is wel te gek, vind ik, dat deze twee gewoon familie zijn. En dat een muzikale voedingsbodem heel veel verschillende kanten op kan gaan. En Onno Grauwvaart is wat mij betreft een fantastisch voorbeeld van een jazzmuzikus. Een drummer die ook binnen dit genre, binnen die free jazz, binnen die avant-garde, echt een soort van levensmissie heeft gevonden. En dat vind ik heel erg tof. Hij heeft in Amsterdam gestudeerd. Is daar cum laude afgestudeerd. Nou, dat zegt natuurlijk ook al wel genoeg.
1: Ja, maar ook als vrije jazzmuziek, dat weet je niet. Of met zijn vrije opvatting?
0: Ja, ik ben daar natuurlijk niet bij geweest. Ik heb wel het gevoel dat hij altijd wel binnen dit genre heel erg heeft gespeeld. Dus ik neem aan, maar goed, dat is een aanname, dat hij ook binnen dit genre ook daarmee is afgestudeerd. En hij heeft met ontzettend veel fantastische muzici gespeeld in het land. Maar ook heel veel mooie eigen projecten. En ik heb een stuk meegenomen waar hij mee speelt met Andreas Bral en Nathan Wouters. En dat heet Also North. En ik wil er een klein stukje van laten horen. En dan gaan we daarna wel even inzoomen op waarom dat zo fantastisch is.

0: Ja, dat is wel leuk dat je dit laat horen. Want we hebben de neiging om alles heel erg in het hele vrije te doen. Maar dit is eigenlijk niet heel vrij. Maar dit schuurt wel.
1: Ja, ja,
0: door de vrije opvatting van de pianist. Ja. Maar de groove is eigenlijk, als je, die is gewoon zeg maar binnen de vierkwartmaat. En daarbuiten. Dus dat is wel grappig, ja. Wat vind jij hier dan vrij, hè? Wat is voor jou, waar zit het schuureffect voor jou?
1: Nou, ook wel wat jij benoemt natuurlijk. Hoe die piano eigenlijk hier in een soort van eigen leven gaat leiden ten opzichte van wat er natuurlijk verder gebeurt. Dat maakt het voor mij in een bepaalde zin vrij. En wat ik hier ook wel vrij aan vind, is eigenlijk waar we het eerder over hadden. Veel meer die collectieve improvisatie die er ook geldt, zeg maar. Dus er is wat mij betreft niet per se één hele duidelijke solist. Ik vind het wat dat betreft meer een collectieve improvisatie.
0: Ze wijken ook af van themaatje improvisatie.
1: Ja, thema. Ja, ja.
0: En meteen een sfeer.
1: Ja.
0: En die gaat, het is heel verhalend.
1: Ja, en dat maakt het voor mij in zekere zin wel een soort van free jazz. Het is een soort approach. Ik weet niet of je het per se helemaal free jazz zou moeten noemen, maar ja.
0: Het leuke is van deze groepen en deze muzikanten, als ze de studio gaan, dat elke take er eentje is. Hè?
1: Ja.
0: Ze willen juist niet dat ze zichzelf herhalen. Dus een volgende is vaak weer, kan totaal anders zijn.
1: Nee, het grappige is ook, Onno die heeft hier letterlijk over gezegd, dat zeg maar natuurlijk in een tour of zo, dat er wel eens een herhaling is in een bepaalde improvisatie of een element wat je natuurlijk erin gooit. Maar dat het vooral een onderdeel is van een groeiproces. Dus dan laat je ergens ook wel weer achter je dat dat gewoon een soort van herhaling misschien is. Maar ja, als je dat veel meer als een soort proces ziet en je bewust bent, dan ga je daarna net een andere approach juist weer even pakken. Dus dat hoeft ook niet erg te zijn.
0: Nee. Het is tijd voor de oude doos.
2: De oude doos.
3: De oude doos.
2: Ja, ja, ja, we hebben het hier. De oude doos.
3: Ja, dit wil je weten. De oude doos.
2: Ja, heel oud uit 1979.
0: De oude doos. En om dat een beetje uit te leggen, je had het net over Ornette Coleman. Er was natuurlijk op een gegeven moment een scene, en ik weet ook Ornette Coleman, maar je hebt ook nog Albert Ayler. En Albert Ayler was voor Coltrane bijvoorbeeld echt een voorbeeld. Want Coltrane is in de latere fase ook steeds vrijer gaan spelen. Maar die had Albert Ayler gewoon op het oog van, ja, daar had hij echt heel veel bewondering voor. Die Albert Ayler is niet oud geworden, die is doodgevonden. En ze twijfelen hoe dat gebeurd is. Dat zijn allemaal vreemde gebeurtenissen. Maar ik wou een stukje laten horen op een heel bekend stuk van hem. Want daar heeft hij echt een trend gezet. Dus tegelijkertijd het thema van Summertime, maar daar ontzettend vrij mee om leren gaan.

0: Ja, je hoort hier dus dat de ondergrond heel netjes sophisticated doorgaat. En toch heeft die uitdrukking, het voelt echt alsof die out of Harlem komt.
1: Ja.
0: En die ellende die er gewoon dwars door je hart scheurt.
1: Ja.
0: Als je, en want hij vindt het wel steeds weer, het thema. Hij weet donders goed waar
1: ja.
0: hij is.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: En op het moment dat hij voelt, ik ga nu thema spelen, dan verlaat hij dat. En dan komt die rauwe, ontzettende rauwe
1: het
0: kant.
1: Super rauw ja. is het. Ja.
0: En dat heeft heel veel te maken met het volgende. De oude doos is eigenlijk 1982. Jasper van het Hof hebben we vaak gedraaid. En dat is iemand die heel vrij kan improviseren, maar wel degelijk ook over akkoorden. Maar hier heeft hij iemand uitgenodigd, niemand minder dan Archie Shepp. En Archie Shepp was altijd heel veel om te doen. Ze zeiden ook op een gegeven moment dat hij ziek was geweest en dat hij daarna met een dubbele lipambouchure, normaal heb je namelijk de onderlip over je tanden, maar hier met een dubbele lipambouchure gaan spelen. En je denkt ook, nou ja, deze jongen wordt niet toegelaten op de conservatorium. Dus, maar toch zoekt Jasper dat op, want die vindt juist over schuren gesproken.
1: Ja, ja, ja.
0: En die akkoorden kan je natuurlijk niks mee doen, want die spelen, die klinken, die gaan ja. niet. En dan komt die Archie Shepp en dan zing ik, zo, wat is dit? En ja, dat schuren is toch heel expressief. Laat een stukje luisteren.

0: Wel, ja, wel, ook wel echt gaaf. Ik vind de sounds bij elkaar, het is al echt, maar het schuurt goed, wel.
1: Ja, het hele gestructureerde van Jasper.
0: Het is een mega contrast.
1: En komt, ja, en je komt binnen en je schrikt ook van zo, dat komt er. En als je je laat meegaan, dan begrijp je die expressie opeens.
0: Heb ik nog een vraag aan jou, Rolf? Wat nou als je dit luistert en je denkt, ja echt, die free jazz, die avant-garde, dat schuren van jullie. En dat ik heb helemaal niks mee. Wat is nou een goede instap om hiermee een beetje kennis te maken? Wat zou dan volgens jou de eerste logische instap zijn in deze schurende wereld? Wat zou je dan moeten luisteren?
1: Nou ja, Ornette Coleman, grappig is dat Ornette Coleman jaren 60. En Eric Dolphy, waar je naar moet luisteren, een goed voorbeeld. Oliver Nelson,
0: ja.
1: En dan Stolen Moments, die plaat. Dan heb je namelijk Freddie Hubbard, de waanzinnige hardbopper. Dan heb je Oliver Nelson, die bijna tegen het klassieke schuurt.
0: Ja.
1: En dan komt Dolphy. Op de fluit, op de alt. En die is zo vrij zijn vogel. Dat je, oh. Maar die drie bij elkaar, jongen, dat is goud. En dat is ook een historische plaat. Stolen Moments. En bijvoorbeeld Cascades. Je moet naar al die andere stukken luisteren. Als je dan hoort hoe hij soleert, denk je, oh, dat is dus vrij. Dus hij lapt het af en toe aan zijn laars. En dan komt hij weer terug. Maar hij weet donders goed wat hij speelt.
0: Ja. Dus dit zou een mooie instap zijn.
1: Dat zou een mooie
0: om deze wondere wereld van schurende jazz binnen te treden.
1: Dolphy heeft ook nog een plaat, 245 AM. Dat is een soort bluesje. Moet je ook maar eens luisteren. Speelt hij ook met Freddie Hubbard. En dan gaan ze heel vrij eromheen. Maar je hoort een heerlijke, zuigende blues. Dus dat zou ik ook een goed voorbeeld vinden. Maar Dolphy is wel centraal, vind ik.
0: Ja, en verras jezelf eens en ga eens een keer naar zo'n concert. Ga het gewoon eens live ervaren.
1: Ja, dan heb ik nog een vraag aan onze technicus, want die is ook DJ. Zou jij nou ook vrije dingen durven draaien op een avond?
2: We hebben het wel eens eerder over James Zoo gehad.
0: Ja.
2: Ik draai hier vaak in Echo en ik heb wel eens een nummer van hem gedraaid, wat ik ook heel vrij vond. Wat hij voor die Red Bull Music Academy had gedaan, weet je ook weer. Dus heel soms doe ik het wel, maar gewoon puur om mensen gewoon even te ontregelen of zo. Of als ik denk van, als al deze nummers niet werken, dan ga ik nu maar gewoon iets heel raars draaien om mensen even wakker te schudden of zo. En dan van, laat alle saaie mensen maar weggaan. En dan maar, de mensen die echt van rare muziek houden, binnenhouden. En dan daarna gewoon weer een dikke house beat erdoorheen of zo. Ik kan soms heel, heel eclectisch of heel experimenteel gaan. Maar meestal probeer ik mensen gewoon een beetje samen te brengen met leuke muziek.
0: Ja.
2: Dus dan hou je het gewoon gezellig.
0: En wat ik jou ook hoor zeggen, of wat je gewoon letterlijk zegt, is het ontregelen. En volgens mij is dat iets met dat schuren, zeg maar, dat ontregelen. Even die reset pakken.
2: Ja, ja.
0: Die
2: even
0: is volgens mij essentieel.
2: Klap om de oren,
1: het lijkt me zo gaaf om in een vol stadion van 50.000 man, waar dan een van de werelds bekendste DJ's staan en dan.
2: Ik heb nog wel een interessant verhaal van de Swedish House Mafia. Dat is een hele bekende housegroep uit Zweden. Dus echt van die
1: Swedish House Mafia.
2: Ja. Goede naam is dat ook. Maar dit zijn van die grote house DJ's, dikke partymuziek zeg maar. Maar ze hadden een keer Yves Toomer als voorprogramma geboekt en dat is een hele.
1: Yves Toomer.
2: Ja, ook. Maar dat is een Amerikaanse experimentele artiest. En de muziek die hij uitbrengt is best goed te luisteren, maar zijn live shows zijn echt niet te doen. Het was echt, er zijn echt video's op YouTube van Yves Toomer die dat voorprogramma speelt en dan iedereen staat er echt met zijn vingers in zijn oren van het is allemaal niet om aan te horen. Maar dat is gewoon intentionally, zeg maar. Hij maakt expres gewoon hele ontregelende live shows met echt super weirde sounds, overstuurde geluiden en iedereen stond echt van. Wie heeft deze man in het voorprogramma van onze favoriete party DJ's geboekt? Het blijft een raadsel waarom hij daar stond. En hij werkt dan ook weer met Rosalía en zo. Het is wel echt een gewaardeerde artiest.
1: Is ook wel goed,
2: zeker. Ja.
1: Ik vind het eigenlijk ongelooflijk dat ook in de DJ-wereld er nooit een driekwarts van bij komt, bijvoorbeeld.
2: Bijna.
1: Dat zou eens een keer moeten gebeuren om de mensen iets te ontregelen in plaats van.
2: Ja.
1: Maar kennelijk is daar nog veel te winnen op dat gebied.
2: Dan wil ik toch weer Lander en Adriaan in ieder geval een veer in de reet douwen voor de 7-8e maatsoort. 9-8 of whatever. Dan dansen ze op het verkeerde been.
1: Zo.
0: Ja, dus het gelukkige, het gebeurt wel. En het mag wat ons betreft nog meer.
2: Ja.
0: Volgens mij hebben we weer een waanzinnig mooie aflevering.
1: Koen, was een gaaf onderwerp.
0: Ja, en niemand minder dan Michiel Mengelberg zei het volgende. Muziek bestaat niet. Het is hooguit een illusie. Ja, denk daar maar zo over na.
1: Ja. Godverdomme.

Welkom bij Concertcenter Live Nieuw Klassiek. Daarin brengen we eigen live-opnamen. Vandaag is dat muziek die een associatie heeft met het bijzondere karakter van deze maandag, namelijk het gedenken van slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en andere vormen van geweld. We starten met Ein Deutsches Requiem, een werk uit 1868 van Johannes Brahms. U hoort het VU Kamerkoor en daarnaast Kamerkoor Venus onder leiding van Christa Oudere. Twee solisten, de sopraan Jeannette van Schaik en de bariton Martijn Cornet. Lester Scholtes en Willem Janssen verzorgen de begeleiding aan de piano. Opname werd gemaakt in de Dominuskerk in Amsterdam, verzorgd door technicus Joost Kist.